0: Merten stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Helders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelde zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Goedemorgen, de dag is weer begonnen.
3: Goedemorgen!
2: De zonlicht valt naar binnen. Ik voel me weer gewoon.

En we beginnen met een duo. En dat zijn Aretha Franklin en George Michael. And I knew you were waiting for me. Nou, wie weet. Misschien wel.

0: Hey, tijd voor een spelletje.
1: Wat?
0: Luister goed, want hij is moeilijk.
2: Welke hit is dit? Raad.
0: Ja, het is niet zo'n hele bekende hit deze keer. Dus hij is wat ingewikkelder als normaal, maar dat heeft niet. We gaan het gewoon proberen en over een half uurtje draaien we hem gewoon helemaal. Over een kwartiertje gaan we hem nog een keer herhalen. En nu gaan we door met de muziek. En dat is The Real Thing. And Can't Get You... Nee, Can't Get By Without You.

0: swingen maar.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Dit is Wakker Worden met Wolter.
0: Ja, daar ben ik.
1: Op Radio Emmeloord.
0: En die muziek gaat hier de hele dag door. Dus gewoon de hele dag lekker blijven luisteren naar Radio Emmeloord. En dit is Roger Dalton.

0: En nog even een herhaling, want het is een hele moeilijke opgave.
1: Nee, doen we altijd.
0: Luister goed.
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de
0: hit. Het is maar een kort liedje. Maar hij hoort straks de oplossing. We gaan verder met Googie Grant en The Wayward Wind.

En dit is AHA. En Tachi. Wat zeg jij ervan? Nou? Hij zegt niet veel, hè? Hey! Ah, daar was hij.

0: en dan nu de oplossing.
1: Wat? Huh?
0: Van die moeilijke opgave van de Raad de Hit.
2: Was de oplossing van Raad de Hit.
0: Het was Jimmy Jones en Handyman.

Ja, dat muziekje betekent maar weer één ding. Het is voor dit uur weer afgelopen. Ja, maar niet getreurd. Na het nieuws zijn we er uiteraard weer. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En misschien luistert u zometeen weer. En horen we elkaar weer. Mocht dat niet lukken, dan wens ik u een fijne dag. En dan gaan we er nu uit met een klapper. En dat is Owen Paul en My... Oké, dan zeg ik het niet.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. Voor de gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavier Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitse voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Metallica.
1: En dit zijn Billy Preston en Sarita. En With You, I'm Born Again.
2: Come bring me your softness.

0: Klokje tijd.
1: Tijd voor een hit uit Nederland.
0: Ja, een hit uit Nederland. Een band die internationaal bekend is, maar toch uit Nederland komt. In dit geval is dat een band die in 1964 is opgericht door Henk Smitkamp op bas. De gitarist Robbie van Leeuwen, zanger Rudy Bennett en Siep Warner, die was de drummer. Ze kwamen voort uit Richie en de Ricochets. Deze speelde op 8 augustus 1964 nog in het voorprogramma van de Rolling Stones. Maar waar wij het over hebben is een hit uit de 1965 van The Motions en Wasted Words.

0: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter, hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: En dit zijn Duran Duran en Rio.

0: hard aan. Je luistert naar het enige echte Radio Emmeloord. Tijd voor je dagelijkse dosis energie.
1: En de hele dag blijven luisteren natuurlijk. En niet alleen naar mij.
0: De allerbeste muziek. Goedemorgen!
1: Want de muziek gaat hier de hele dag door.
0: Met Wolter!
1: En nu mag de radio harder. Dit is Jazz and the Plastic Population. And the only way is...

Dit is Het Goede Doel en Renéetje Vroeger. En alles kan een mens gelukkig maken. Alles? Ah, toch niet alles. Veel, maar niet alles. Kom er maar in, René.

0: Daar is het klokje weer.
1: Tijd voor een hit uit de top 40.
0: Een hit uit de top 40. Nou, daarvoor gaan we deze keer terug naar 1966. Dat is wel een hele tijd terug. Ja, dat klopt. Dit nummer kwam binnen op 31 december 1966. Ja, hij is dus een beetje een twijfelgevalletje. Maar goed, hij kwam wel binnen op de laatste dag van 1966. Dit nummer heeft er uiteindelijk 17 weken in gestaan en heeft als hoogste nummer nummer 1 bereikt. Het gaat om The Monkees en I'm a Believer.
1: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1966.
0: Of 67.

Dat betekent weer dat we aan het einde zijn gekomen van dit uur en dus ook voor mij voor vandaag. Dit was dus Wakker Worden met Wolter op Radio Emmeloord. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne dag en tot snel, zou ik zeggen. En we gaan eruit met een banger. En dat is Nick Kershaw. And I won't let the sun go down on me. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 Max crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische en opruimende bedreigende berichten in een Telegram-groep. Nog nooit golden er zoveel spoeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om watervoorraden aan te vullen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot het betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de 737 Max crash. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram- en 294.000 Facebook-accounts. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoger beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Jouw muzikale herinneringen
0: hoor je hier.
2: Hoor je hier.
0: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestand.
4: En nu, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet soms? Oh, de sfeer zit er alweer goed in met 78 Avenue. Van de formatie Earth and Fire, inderdaad, met Journey en met Journey. Nou ja, die hebben veel hits gemaakt, dat is ongelooflijk. Het is een van de betere, vind ik. Ja, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, ook zo'n hele goeie. En, we kunnen nog wel even een tijdje doorgaan. De Gouden Oude Show met de heerlijke muziek van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, de jaren 60 en de jaren 70 en ook de jaren 80. We gaan beginnen. Oh, die knalt er wel even in. Die heeft er zin in ook. Dat is een van de man met het ooglapje, hè? Dr. Hoek met de sexy eyes. Luisteraars, hartelijk welkom.

langzaam gaat hij er vandoor. Sexy eyes. Het duurt ook te lang, moet ik zeggen. Dat was er eentje van Dr. Hook. The Living Next Door to Alice. Heel bekend, hè? Dit is ook bekend. Hier is Smokey met It's Your Life.

mooie van Smokey met It's Your Life hier in het programma. De Gouden Houwe Show met de plaatjes die je niet zo vaak meer hoort. Ja, die zoek ik wel speciaal uit. Die is ook zo mooi. Van de formatie Bezenden met Sevilla, jaren 70 muziek.

zeggen, van de Hollies. Dat heeft iedereen wel gehoord, dacht ik zo. Sorry, Suzanne. De gouden oude show vanuit de studio, Studio 2. Daar kan je koffie erbij. En een heerlijke muziek, dacht ik zo, van Tom Jones. Hier is hij met Love Me Tonight.

mooi of niet soms, hè, in de gouden oude show met Elvis Presley, met I Can Help, kennen we ook van Billy Swan. Hè. Ja, mooie plaat, mooie plaat, mooie plaat. Of niet soms. Wat ik zeg, de gouden oude show met de muziekjes uit die jaren 60, 70 en 80. We doen het vanuit de studio, nummertje 2 hier. Met een heerlijke opname van A Modern Talking. De mannen van The Atlantis is Calling. Enzovoort, enzovoort. Hier is Do You Wanna Have.

blijft een heerlijke plaat, of niet soms deze van Neil Diamond, de man van Sweet Caroline. Dat was de Cracklin' Rose. Over mooie platen gesproken. De geweldige plaat van The Cats met Lalia.

dat blijft toch prachtige muziek, of niet, soms deze van The Cats. Oftewel, de tijdloze muziek van de gouden oude show. Lea was dit. Over een muziek gesproken die je niet zo vaak meer hoort. Deze dus. Nou, die hoort toch niet meer zo vaak? Of ik moet het mis hebben? Ja, het kan, het kan. Dan heb ik het mis, stuur dan even een berichtje naar Johan de Graaf. Hè? Hier is Gerrit Joling.

Een mooie stier of niet, soms deze van Gerard Joling, inderdaad. Met A Love Is In Your Eyes hier in het eerste gedeelte van die Gouden Oude Show met ABBA.

prachtige muziek van Björn, Benny, Agneta en Frida. Agneta Vatkokka. Hoe vind je mijn Zweedse? Agneta Vatkokka. Het lijkt er niet op, maar het klinkt aardig, moet ik zeggen. Ring, ring, de Zweedse uitvoering van de ABBA. Hè? Van Zweden naar Duitsland. Kleine stap hier in die gouden oude show met Freddy Brekke en Bianca.

De man van de rode rozen, ja. Want dat waren zeer schöne schouwplaten van Freddy Breck en Bianca. Dat was hem. Ja, tijd voor carnaval, de Brazilië carnaval van de chocolade.

0: dat is leuk of niet soms. Ja, dat is een mooie van dit chocolate van de Kings of Clubs. Dit was de Brazilia Carnaval.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Gouden Ouwe.

0: Dus een prachtige plaat, of niet, soms deze van de formatie The Hollies. Met de Jennifer Eccles hier in het programma, zo tegen het einde van het eerste gedeelte alweer.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Even een blik op de klok. Oh, dat is alweer de laatste in het eerste gedeelte. Zo snel gaat het. Maar ja, als je het naar je zin hebt, gaat de tijd heel snel. Spargo op de radio met you and me.

Dat was dan de laatste in het eerste gedeelte. Een lekkere plaat om mee te besluiten, of niet soms. En hier aan de informatie is Pargo met You and Me. Tot straks, tweede gedeelte van het programma.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen, jongeren...

0: dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram en 294.000 Facebook-accounts. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

deze plaat of niet. Soms hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van die gouden oude show. Het Ives was dit met Maybe, Maybe Tomorrow. 1967, deze ook. Hier is David Garrick.

0: Wat een heerlijke plaat of niet soms met Don't Go Out Into the Rain. Dat was eentje van David Garrick.
1: 1967.
0: 1967. Hier is David Garrick.

0: wat een goede muziek werd er toen de tijd ook gewoon weer gemaakt in die jaren 60 en 1967. I found the love.
1: 1967.
0: Ja, Tom Collins roept het alweer. 1967, hier zijn de Four Tops met It's the Same Old Song.

Is het mooi of niet? Soms deze van Françoise Hardy. Come on, tout dire adieu. Heerlijke muziek toch uit de jaren 60 of niet soms? Zoals deze, hier is Petula Clark.

remixje van Don't Sleep in the Subway. En Jorge de Wan, groot hit toen de tijd in de jaren 60. Ik heb het over Petula Clark en Kiss Me Goodbye. Dit is ook zo mooi, de Flirtations.

Niet soms deze van de Albert Hammond met de Free Electric Band in het programma. Denis, dat was haar grootste hit. Hier is Blondie.

jullie denken, wat is dit nu, wat is dit nu? Ja, tijd voor een instrumentaal plaatje. Bert Kempfort was dit, ja. Toch leuk om dat nog eens een keertje te beluisteren. Ik kwam hem tegen in het grote hitarchief. Ik dacht, ach, wat leuk, die ga ik gewoon nog een keertje draaien. De Swinging Safari heet hij, maar dat weet ik niet helemaal. Want ik had eigenlijk een ander in mijn hoofd, maar goed, soms kan je wel eens vergissen in de titel. Van die Efteling, die zocht ik eigenlijk. Ja, goed, ja, ja, ja. Hierin kan ik mij niet vergissen. Nee, het is geweldige muziek. Hier is Earth and Fire met de Memories.

heerlijke muziek, prachtige muziek. Dit is tijdloze muziek, mag ik wel zeggen. Earth and Fire met de Memories. Heerlijke muziek. Niks aan de hand, plaatje van Heuk en Smit. Was dit? Of is dit?

een mooi saxofoontje erbij en dan klinkt het altijd goed, moet ik zeggen. Ken Smith was dit met Oh Baby, What Would You Say? De mensen van de Sacramento is the middle of the road.

0: horen of niet soms van de formatie The Middle of the Road met Sally, hè, de zangeres. Dat was de Yellow Boomerang.
1: Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Heerlijke muziek van toen hier in die Gouwe Ouwe Show. Zo over bijna tegen het einde van de programma. Ja. Hier is Cunningham met Norman Jean, Wants to be a Movie Star.

Het is helemaal uitgedraaid. Wat een mooie plaat, of niet? Soms deze van Cunningham. En Norman Dean Wants to be a Movie Star. Oh, dit is ook mooi, dit. Hè? Dat is muziek die nooit verveelt onder het motto... Het is tijdloze muziek. Deze van Harpo. De man uit Zweden met de Movie Star.

0: een heerlijke plaat om te draaien. Oh, mijn stoel piept. Hoor je dat, dames en heren? Kijken of we er wat aan kunnen gaan doen. Ja, we moeten even de technische dienst gaan oproepen om het te laten repareren. En even een beetje misschien smeren. Dan is het alweer goed. Harpo was dit met de Movie Star.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Dit was een groot hit in de jaren 80. De Boys Town Gang, een dikke nummer 1 toen de tijd in de top 40. Met I Can't Take My Eyes Off of You.

wat een heerlijke plaat of niet soms. En I can't take my eyes off of you. Van The Boys Don't Gang. De muziek kriskras door elkaar heen. Altijd in die gouden oude shows als deze. Een heerlijke amazing plaat of niet soms. Ik dacht het wel. Hier is Paul Anka.

is een mooie plaat van de Bee Gees. Nou, als je denkt hoeveel hits hebben jullie gemaakt, ik zou het niet zo 1, 2, 3 weten. Even kijken op onze klok. Oh, dus alweer de laatste in de Gouden Oude Show voor deze keer. Bonnie Sinclair met Clap Your Hands and Stamp Your Feet.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een van deze mensen is een Amerikaanse staatsburger. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling zijn afgesneden van onder andere voedsel. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gemaakt waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat nog de mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om

0: ernstige schade te voorkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.

0: Don't Say Goodbye. Dat zeg je natuurlijk ook aan het begin van het programma. Hè? Dan ga je de nieuw, we gaan geen gedag zeggen, ben je helemaal gek. Memory.
1: Go, go! Mark Bodegraven.
0: Ja, zeker.

Radio Emmeloord, daar ben je op afgestemd. Het programma Music Memories. De eerste dus was vanuit Volendam, zoals dat mogen zeggen natuurlijk, BZM. Ja, er is altijd sprake geweest van reunie en dan weer niet. Dus hoe de stand van zaken is, weet ik niet. Maar volgens mij moet er nog een jaartje of twee overheen of zo. En dan misschien tot ze dan tegen elkaar zeggen, nou laten we het dan toch nog maar een keertje doen. Wat hebben we in het programma? Er zitten André Hazes, zie ik, de Bee Gees, Steelers Wheel en nog wat van Zwarte Vinyl af en ook wat. Ja, ik heb een nieuwe cd-speler geïnstalleerd. Hier in de studio en ik weet niet of dat allemaal goed gaat. Gaan we eens even kijken of het gaat lukken. Nee hoor, hij heeft er totaal geen zin in. Ik doe nog één keer een startje. Ja, daar is die Shirley Bassey. Met haar eerste hit hier in Nederland. The Big Spender. The minute you walk.

Hi-ha, de Dolly Dots in het programma. Ja, toen hadden ze nog van die gekleurde jurkjes aan en zo. Ja, het zag er allemaal zeer leuk uit. En nu, 30 jaar na dato, treden ze nog steeds op. En het is best wel de moeite waard om eens een keertje naar zo'n optreden toe te gaan. Hoe lang dat nog doorgaat, dat is niet helemaal bekend. Want de ene keer zeggen ze, nou is het afgelopen. En dan, oh nee, we doen het toch nog een keertje. Straks in het programma, ja, Janet Jackson. Maar eerst de Allisons. Ja, Are You Sure uit de vroege jaren 60. Goodbye.

muziek uit de jaren 70 van de groep Steeler's Wheel. Getiteld natuurlijk Star. De twee stuwende krachten in deze groep waren de heren Joe Egan en Jerry Rafferty. Die worden eigenlijk altijd genoemd, maar de andere lid, het andere lid was Rap Noakes. Die zong ook nog mee. En ze werden een beetje vergeleken met de Engelse tegenhanger waren ze een beetje zo van Crosby, Stills, Nash en Young. Goed vrienden, ik zei het al. Ik ga even kijken, want we hebben wat problemen hier. We gaan even kijken of dat goed gaat komen. Ja, als je wat nieuw installeert in de studio, dan moet je ook weten waar de knopjes allemaal juist zitten. Dat is een beetje lastig natuurlijk. Maar de bedoeling is toch wel Petula Clark gaan draaien. Ja, zeker. Daar is ze. There is always something to remind. En daarna, al gezegd, Janet Jackson.

hele rit kinderen, de familie Jackson. En dit was de jongste teller uit de familie. 10 kinderen zijn er ter wereld gekomen en Janet Jackson was de jongste. En dit was haar hitje uit 1987. Het deed in Nederland al minder dan de rest van Europa in. Daar werd het wel een groot deel. Hoeps nou, een Britney Spears heeft er volgens mij ook nog wat mee gedaan met dat titeltje. Je luistert naar het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Straks nog The Who en The Beatles. En ik heb het idee dat we te veel muziek hebben uitgezocht. Ja, kan gebeuren. Julio en Stevie.

origineel. Georgia Gibbs was dit. En Little Jimmy Osmond heeft er ook nog een eentje mee gescoord. Tweedledum hoorde hier in het programma. Als je verzoeken hebt van plaatjes die je aan wil vragen, kan dat bij Radio Emmeloord. Dat wordt op de zondagavond uitgezonden. Je kunt het de hele week doorgeven. Even naar onze website toe surfen. Radio Emmeloord.nl. Anders gaat het helemaal fout. Ja. We zijn op Radio Emmeloord. Even goed in je oren knopen. Daar luister je naar. The Station of the Stars, hè? Ja, ja. En over stars gesproken. De gebroeders Gibbs. Ondertussen nog maar één Gibbje overgebleven. Maar de muziek was toen nog met z'n drietjes. Uit het jaar 1979. Tragedy.

Hurricane Smith in de jaren 70 twee hits gehad. Deze had hij dus, Don't Let It Die. En de andere was van Oh Babe, What Would You Say? Hij was producer en technicus, een muziekproducent in één. Hij heeft met de Beatles samengewerkt om albums te maken en ook met Pink Floyd. En tussendoor schreef hij dus wat liedjes die hij onder deze pseudoniem voor de hitparades in zong.

blikkengeluid, hè? Jazeker. Begin van de jaren 60 was de Hoe nog een beetje een rustig groepje, zoals je hoorde. Later werd dat geheel anders, vrienden. Ongelooflijk. Maar goed, deze Happy Jack hebben we dan gehad. En de volgende... Ik denk dat alle dames nu dicht tegen de radio aankruipen. Ja. George Michael uit 1984. Zijn Careless Whisper.

dat jij 1970 deze plaats stevige steun kreeg van Radio Veronica en Radio Caroline, bereikte het niet hoog de hitparades. Maar het is altijd een heel bekend liedje geweest voor Joni Mitchell. En later ook natuurlijk door de Counting Crows de hitparades ingezongen. Nou, weer zo'n Beatle-hit voor je. And I Love Her.

De Beatles natuurlijk met And I Love Her. Vrienden, het is zover. We zijn weer aan het einde van het programma gekomen. We hebben er nog één, misschien twee voor je. Maar eerst gaan we even naar Frankrijk toe. Naar Mireille Mathieu met haar groot hit uit die tijd. Accor Parolis, adieu. Nou, adieu is het dan. Misschien twee tracks. In ieder geval eerst deze even.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een van deze mensen is een Amerikaanse staatsburger. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling zijn afgesneden van onder andere voedsel. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gemaakt waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat nog de mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Who's gonna love me anymore? Muziek van de Imperials, daar openden wij het programma mee. Het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. In dit uur weer de tracks uit de 60s, 70s en de 80s. Vandaag zitten er geen 90s in, nee. En wel, wat er ook in zit, is natuurlijk de oude alarmschijf. En dat is een wat minder groot hit geweest. Dat was niet een succesvolle alarmschijf, maar dat ga je zo meteen wel horen. Ja. Zover is dat absoluut nog niet. Tijd voor de chiffons. En oh, one fine day. Hartelijk welkom.

0: terug naar het jaar 1979. Dit was een grote hit voor de formatie. De New Dutch Organ Group. En het was natuurlijk herkenbaar dat hier een draaiorgel in gebruikt werd in dit liedje. En dat was ook eigenlijk een one-hit wonder. Daarna hebben we van deze formatie nooit meer wat vernomen. Wel kun je wel vertellen dat ze echt een draaiorgel hebben gebruikt tijdens de opname. En dat was de draaiorgel, wat schijnbaar heel bekend is. Mij zei het niks, maar het heet de... Even kijken, dat zeg ik goed, hè? De Arabier.
1: Back in time.

C'est la vie, zo is het leven. Matthew B40, ja, zoals vaker verteld, de heren kregen een beetje oneenigheid. En toen splitste de band eigenlijk in twee UB40's. Nou, dat ging dan natuurlijk naar de rechtbank toe. Dat is later wel weer een klein beetje bijgelegd. Maar dit was uit hun nadagen. Ja, C'est la vie, een aardig hitje geweest. En daarna werd het heel stil rond de formatie UB40. Even een moment van romantiek in het programma. De Bee Gees.

Wat had ik graag stiekem meegekeken toen Elle Foley dit inzong. Hoe stond ze daarbij? Ze kwam helemaal uit haar tenen, vrienden. Ja. Haar enige hit hier in de Lage Landen. We Belong to the Night, productie van Jim Steinman. En Jim Steinman was weer de producer van Meatloaf. Ja. En zij was zangeres bij Meatloaf. Want toen succes uitbrak, had ze de band al verlaten.

0: Untold. Niemand anders dan Frankie Smith en de Double Dutch Bus.
1: Ja, het was opmerkelijk, want de Double Dutch is niet alleen touwtjes springen, maar het schijnt ook iets te maken te zijn dat je meerdere anticonceptiemiddelen toepast tijdens de seks. Nou, dus dubbele veiligheid, dat kunnen we dan wel waarderen natuurlijk in het programma. Hij is van Mungo Jerry. En is getiteld All Right, All Right. 1973.

0: Yes!
1: Tom Jones samen met The Art of Noise. Dat was een unieke samenwerking. Kirsten, je hoorde ook nog een beetje de sampling van Do It Again van Steely Dan. Ja, ik zeg het goed, toch? Ja.
0: Wake up!

0: Joan Joplin, die schreef het. En het werd uitgevoerd door Gunter Schule. Die bewerkte dit klassieke stuk. En dat had een hit in 1978. En het heette Aunt Dinah Has Blown the Horn. Ja, je zal zeggen, is dat echt een hit geweest? Ja, zoek het maar op bij top40.nl. Dan zie je het, dat het in de hitparade heeft gestaan.
1: Radio Emmeloord.
0: Ja, nog een kwartiertje dit uur, vrienden. Dan zit dit uur Music Memories er ook alweer op. Billy Joe Royal. And Down in the Boondocks.

Uit het jaar 1990 was dit een hit voor het mannenkoor Karrespoor. Het idee ontstond omdat in de lokale café de jukebox kapot ging. En de heren besloten om zelf maar te gaan zingen. Toen hadden ze iets idee, we gaan een plaatje uitbrengen. En dat werd ook gedaan. En de eigenaar van die kroeg die had een uitspraak altijd van mooi man. En dat werd meteen de titel van dat liedje. Er werd ook nog een opvolger gemaakt dat ook de hitparade haalde. Dat was getiteld Lekker op de trek. En dit is Gloria Estefan met de Miami Sound Machine nog.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Ja, absoluut vrienden. Billy Chu, het was dat met de Summertime. Dat was de voorlaatste vocaal in het uurtje hier op Radio Emmeloord Music Memories.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Kuana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. We hebben ze op een rijtje, op een rijtje, op een rijtje. In de Classic Gold Top 15.
2: Nummer 15.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15 begonnen we met 7 Seconds van Youssou N'Dour en Nena Cherry. Op nummer 14 America met Sister Golden Hair. Nummer 13 There You'll Be van Faith Hill. Nummer 12 Sniff and the Tears met Driver's Seat. En zojuist op nummer 11 The 3 Degrees met Take Good Care of Yourself.
2: Nummer 10.

0: Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met When You Say Nothing At All van Ronan Keating. Nummer 9 Elvis Presley met In The Ghetto. Nummer 8 Survivor met The Search Is Over. Nummer 7 Need You Now van Lady Antebellum. En op nummer 6 Dionne Warwick met Heartbreaker.
2: Nummer 5.
3: Hey, what's up now?
4: Brother, what's up?
3: This is a big party, man.
4: Brother, like,

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Op nummer 5 Marvin Gaye met What's Going On. Nummer 4 Alan Parsons Project met Old and Wise. Nummer 3 Gary Barlow met Forever Love. Nummer 2 Gloria Estefan met Don't Wanna Lose You. En de nummer 1 in deze Classic Gold Top 15 is Dusty Springfield met I Just Don't Know What To Do With Myself.
2: Nummer 1. Dit is de Classic Gold Top 15.

0: 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.

0: Goedemiddag, dit is Radio M Lord, Studio Gouda. En dat was Maybe Tomorrow, Maybe Tonight van Earth and Fire. Dat is beslist het favoriete nummer van mijn, van Earth and Fire, van Johnny Kaagman, die dus vorige week is overleden.
1: Via DAB+ is dit Radio M Lord.

normaal doen we dat nooit natuurlijk. Veel nummers van hetzelfde artiest, dezelfde groep draaien. Deze aflevering hier van Studio Gouden wil ik daar een uitzondering van maken. We gaan wat meer Birdfire draaien straks. Maar we hadden eerst de Frank Boeijen groep 1985. En dat was Kronenburg Park. En dit is Genesis uit 1983. En Mama.

0: was Genesis en Mama.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, zoals gezegd, we draaien wat Earth and Fire vandaag in verband met het recente overlijden van Johnny Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. En ja, we draaien de eerste single straks, en dat is Seasons. Die is uit 1969 en kwam binnen in de top 40 op 17 januari 1970 en de hoogste positie was 2. Dit is Seasons.

Dat was Everywhere en Fleetwood Mac uit de jaren 80. En dit is Radio Emmeloord, Studio Gouda. En we vervolgen het programma met een echt nummer uit de 60s. En dat is Freddie and the Dreamers. And I'm telling you now.

0: Ja, dat was Jerry and the Pacemakers en Ferry Cross the Mercy uit de jaren 60.
1: Kortswelle, middelwelle en UKW.
0: Ja, dit is Studio Gouda via Radio Emmeloord. En ja, we schakelen weer terug naar onze Earth and Fire collectie. En we draaien een van de eerste plaatjes ook van Earth and Fire. En dat is Ruby is the One. En die is uit 1970. En kwam binnen op 2 mei 1970. De hoogste positie in de top 40 was nummer 4.

dat was een band in Toto. Stop Loving You. De jaren 80. En ja, dit komt ook uit de jaren 80. Omdat ik, ja, ik zag het staan. En ik denk, ja, dat gaat toch draaien. Dus Glenn Medeiros. And Nothing Gonna Change My Love.

0: Peter en Gordon uit de jaren 60 en A World Without Love.
1: De Red!
2: Ik ben aan het werk aan de radio, veel op de zaak in de auto op tijd.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
4: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dan gaan we verder met Earth on Fire. En we draaien Wild and Exciting uit 1970. En dat kwam uit op 22 augustus 1970. Haalde ook de hoogste positie van plaats 5 in de top 40.

Ja, dat was David Bowie met zijn Absolute Beginner. Dat sloeg waarschijnlijk op. Nee, dat staat niet op mij. Ja, steeds in de maand natuurlijk ook. Augustus, steeds in de maand. En ja, we draaien ook nog wat zeezender klanken, hè, om het maar zo te noemen. En dat doen we met Peter Koelewijn en Veronica Sorry.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam-Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Welkom in het tweede gedeelte hier van de Studio Gouda via Radio Emmeloord.

welkom in het tweede gedeelte van het programma hier op Radio Emmeloord. En ja, dat was de Song of the Marching Children van Earth and Fire. We draaien veel Earth and Fire muziek. Ja, eigenlijk doen we dat normaal gesproken niet. Dezelfde nummers van dezelfde artiest. Maar dat vond ik nu persoonlijk wel op zijn plaats om deze mooie muziek te draaien. En de Song of the Marching Children kwam binnen in de top 40 op 6 maart 1971.

0: Ja, in het kader van augustus steeds in de maand. Heroes and Villains. En ja, dat waren de Beach Boys. En dat werd ook gedraaid in het laatste uur van Radio London in 1967. En ja, we vervolgen het programma ook ongeveer met een speciaal plaatje. En dat is Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot. En die werd ook gedraaid in het laatste uur van Radio Veronica.
1: Te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Dat waren de Drifters uit 1965. En Come Over to My Place.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we vervolgen met Johnny Kaagman, die dus 2 weken geleden overleden is. En we draaien van haar band een prachtige song. Ja, heel mooi nummer. Dat is een van mijn favoriete nummers ook altijd, 1971. Dat is Storm and Thunder.

0: Stolman Thunder van Earth and Fire. En die kwam in de top 40 op 11 september 1971. Dus een dag voor na mijn verjaardag.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

we gingen terug naar het jaar van de liefde in 1967. En dat was By the Shale of Pale. En Porcal Harum. En ja, we gaan nog meer van die typische CZ-plaatjes uit de 60s en de 70s draaien. En dat doen we met Cliff Richard. En werd ook gedraaid in het laatste uur van Radio London. En It's All Over.

0: Dat was Sir Cliff Richard. Hij was toen nog geen Sir. En It's All Over. Wonderful
1: Radio Kurz Welle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, we vervolgen met muziek van Earth and Fire. Naar aanleiding van het overlijden van Johnny Kaapman. En we slaan een aantal plaatjes over. Maar we komen uit bij What a Difference Does It Make. Uit 1976. En kwam binnen op plaats 12. En dat was dan ook al de hoogste plaats. En dat was op 17 april 1976.

Dat was uit 1988, was de Robert Bray Band en Right Next Door. Ja, er speelde zich heel wat af aan de andere kant van de deur. Ja, we gaan terug naar de jaren 60. Dat doen we graag natuurlijk hier op Radio Emmeloord. En there's always something there to remind me. En dat is Sandy Shore.

was dat die The Young Rascals, hè, of de jonge opstandelingen. And a Girl Like You. En dat werd ook gedraaid in het laatste uur van Radio London in 1967. En deze ook. En die is heel leuk. En dat is Let's Pretend. En doe het.

0: Let's Pretend van Lulu. Plaatje dat dus ook gedraaid werd in het laatste uur van Willy London.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, inderdaad, Radio Emmeloord. Dank je, Mark. Ja, we draaien er nog twee van Earth and Fire. En deze is heel leuk. Dat was al wat later jaren, 1977. 10 september 1977. En dat is 78th Avenue.

Ja, en omdat het laatste kwartiertje is, draaien we gelijk nog een plaat van Earth and Fire. We hadden dus 78 Avenue en dit is Weekend en dat was echt wel een heel populair.

Ja, dat was Johnny Kaagman met Weekend. En ja, dat sloot dan ook het gedeelte met Eurofire af vandaag in het programma. Ja, we hebben nog 10 minuten, zie ik. En we doen Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

Ja, Dance with Somebody Else, Whitney Houston dat wel. Jaren 80 en we draaien nog snel even een jaren 60 plaatje. There's a kind of hush and Herman's

0: strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Wijd open en zelfs de brievenbus als het moet voor Fleetwood Mac aan het begin van Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: En dat een uur lang met de muziek die al een klein beetje vergeten was.

afgelopen week avonden de videoclips bestudeerd van Rihanna. En het lukt mij nog steeds niet. Jou en haar misschien wel lopen als Rihanna. Wij doen ons best hier op Radio Emmeloord.

Clark, maar alleen hij deed het afgelopen jaar vooral in de kranten goed vanwege het prachtige appartement midden in Amsterdam dat hij kocht. Maar zijn muziek, wij vinden die ook prachtig. Hold on in.

Eén ding konden ze heel goed in de jaren 70, in 1976, met name plaatjes persen van vinyl, want ze doen het nog steeds en dat blijkt bijna een halve eeuw later met The Classics en The Wings of an Eagle hier op Radio Emmeloord.

Paul Carrack, de man die je kent als zanger van Mike and the Mechanics. En later deed hij het alleen en toen zong hij onder andere dit Don't Shed a Tear. Het leuke verhaal hierbij is overigens dat hij in oktober op tournee gaat in Nederland. Dus op diverse plaatsen kom je hem tegen in oktober. Gewoon even googlen, dan kom je ze allemaal tegen. Vandaag draaien we hem vast lekker hier op de radio, hier in Happy the Peppy.

Uit de tijd waarin punk en new wave muziek allebei streden voor de hoogste plaatsen. En uiteindelijk gingen er andere soorten vandoor hoor. Maar we hadden zoveel muzieksoorten in die tijd. En ze waren allemaal even leuk. Dit was The Jam en A Town Called Malice. We were

Het klinkt als een opgewekte noot, maar eigenlijk is het een plaat met een boodschap. Redbone, de echte roodhuiden van de radio met We Were All Wounded at Wounded Knee. Nog eentje te gaan en dan gaan we naar de vergeten jaren 60. Maar eerst toch deze, en die ken je wel.

Jethro Tull en Bouray. Dat was de klassieker uit 1969. Vandaag en een mooi einde bovendien. En dat bedoel ik maar net. Daarmee kun je thuiskomen met de bijna vergeten plaatjes uit de jaren 60 hier in Happy the Peppy.

Ze wisten miljoenen mensen naar de dansvloer in de hele wereld te lokken. De mannen van de Spinners, laat ik het goed zeggen. En de Rubber Band Man, zij zorgden wel voor de elastieke benen op dat

die plaat heel oud is, dat hoef ik je niet te vertellen. Voor Sonja doe ik alles uit de begintijd van Rob de Nijs. De donderdagmiddag van Radio Emmeloord met de muziek van Babe op Emmeloord en Mr. Blitzer.

was een lekker commercieel succes. Drie dames, lekkere plaatjes en gewoon lekker in de studio opnemen met Peter Koelewijn achter de knoppen. En dat bracht de muziek van Babe en Mr. Blitzer. Is er een uit de geschiedenis die ook alweer een beetje vergeten was. We gaan wat serieuzere klanken op je loslaten. En we doen dat via Celine Dion en Where Does My Heart Beat Now?

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Boeren mogen vrijdag met trekken.

0: Devil Called Love. There it was, from Billie Holiday, written by Alan Roberts and Doris Fisher. Released on Decca as a 78 in 1945. It was actually written in 1944. And the song was covered by...
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afwakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Chagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het nieuws.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Ook in deze aflevering weer bekend en iets minder bekend door elkaar. Ja. En afgelopen week kwam daar ook het bericht van het droevige overlijden van Journey Kaagman van de Nederlandse band Earth and Fire. Als liefhebbers van de muziek uit die tijd kunnen we natuurlijk daar niet omheen. Daarom wat extra aandacht voor die band en Journey. En we beginnen met een nummer 3 notering van ze uit 1973. Maybe Tomorrow, Maybe Tonight.

De regendans van de Temptations, 1967, I Wish It Would Rain. En ik sluit me daar helemaal bij aan. Wat een ellende die droogte. Alice Cooper, ja, dat was een bekende zanger die ook al een aantal mooie hits had. Onder andere Schools Out. Nou is het een beetje later, vakantie zijn nog weer bijna afgelopen. We gaan toch maar draaien.

Roberta Flack en Donny Hathaway. Dat was Where is the Love? En dan zijn we toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. Nou ja, Bekend van Onbekend. Wild Thing van The Trucks was een nummer 5 notering in 1966 voor deze Engelse band. Een groep uit Amsterdam, de Irvians, die maakten er iets anders van. Waar haalt Abraham de Mosterd? Nou ja, fijn, u hoort het vanzelf. Een compleet andere versie in een tekst die helemaal niet op het origineel lijkt, maar wel heel leuk. Waarom?

John Lennon en Jealous Guy. Ja, hij draait van de LP hier. En die LP, er staat op dat hij quadrofonisch is. Ja, dat is zo'n geluidsexperiment wat uiteindelijk nooit echt wat geworden is. Ook al was de kwaliteit nog zo mooi. Stereo vanuit 4 kanalen in plaats van 2 kanalen. Terug naar 1965 met Petula Clark, Downtown.

Heerlijke muziek uit 1967. The Small Faces met Ichiku Park. Normaal gesproken rond het half uur in dit programma altijd de jingle van de week. Een jingle van een zeezender of een andere zender die ooit in de jaren 1960 tot 75 gedraaid heeft. Maar vanwege het overlijden van Johnny Kaagman dacht ik nee. Ik ga nu gewoon lekker twee platen van Earth and Fire draaien om die prachtige stem en die schitterende samenwerking tussen die goede zangeres en die band nog eens even voor het voetlicht te brengen. Ik draai twee nummers van ze en het begon bij Earth and Fire met eigenlijk een afdankertje van George Kooijmans, u weet hem, van The Golden Earring, die wel voor die band uit Den Haag, die je in hun voorprogramma zou spelen, nog een leuk nummer had. Het heette Seasons. En dat was meteen een schot in de roos, want binnengekomen in de top 40 in januari 1970 werd het meteen een nummer 2 notering. Het begin van het succes van Earth and Fire en daarmee ook voor Johnny Kaagman.

De eerste plaat van Earth and Fire was in feite de eerste single die de top 40 bestormde. En in de periode tot en met 1974 zouden alle nummers die Earth and Fire op single uitbracht in de top 10 eindigen. Daarna werd het vlot minder. En dat heeft toch waarschijnlijk te maken gehad met het feit dat er niet meer een zender was die zich volledig toelegde op top 40 muziek. Ja, wel de, na het verdwijnen van de zeezenders, Hilversum 3. Met op de vrijdagmorgen de muzikale fruitmand. Jawel, want dat was ook populaire muziek. Afijn, laat ik maar geen wonder gaan openrijden. Het duurde tot 1979 voor Earth and Fire weer een serieus hit had met het nummer Weekend. En daarvan kun je je ook nog afvragen of het succes mede te danken was aan dat beroemde blauwe pak van Journey. Maar Journey was veel meer dan het blauwe pak. Dat heeft ze ook later nog bewezen door haar activiteiten voor Nederlandse artiesten. Om te zorgen dat zij een eerlijke boterham konden verdienen. En niet zoals vaak in de jaren 60 en 70 gebeurde. Met een smerig werkcontract eigenlijk geen cent verdiend aan grote hits. Ik noem twee voorbeelden. Zen met het nummer Heer en George Baker met zijn selection. En Little Green Bag, waarvan ze zelfs nog voor de opname hebben moeten betalen. In plaats van dat ze dat hebben gekregen. De allereerste nummer 1 hit van Earth and Fire was een nummer dat de hitlijst in 1972 vlot beklom. Het stond er 14 weken in en inderdaad op nummer 1, Memories.

In september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is er de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingels, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon & McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma. Dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

Ja, zo gaat het helaas ook in de liefde. It's Over, dat was Roy Orbison. Altijd wel in de zomer een zomerplaatje draaien. Dus ook deze keer weer. In the summertime, dit is Mungo Jerry.

mijn oude platenbak. Lemon Pipers en Green Tambourine. Ik had hem op een verzamel LP op het Kama Sutra label met de titel Remember. In 1963 was dit een hit voor Fats Domino. Red Sails in the Sunset.

Oh, zo herkenbare geluid van The Beach Boys met Do It Again. Nou, dat nog een keertje doen, dat laten we dan voor de volgende keer, want we zijn bijna aan het einde van dit programma gekomen. Ik wil u danken voor het luisteren. Wilt u reageren? Of heeft u een idee voor de september speciale uitzendingen? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Trouwens, voor de eerste week van september is er al een speciale uitzending gepland. Namelijk, u kunt het raden, over Earth and Fire. We gaan daar met een plaat van de Maastrichtse band The Walkers. Ze hadden in 1971 een groot hit met het nummer There's No More Corn on the Brussels. Graag tot volgende week.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afwakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: is de Disco Show. Op Radio Emmeloord. Via DAB Plus en het internet. Met Kees Koopman.
1: Daar is hij weer. En een hele goede avond, lieve luisteraars. Welkom natuurlijk weer hier op Radio Emmeloord. Bij een nieuwe aflevering van onze Disco Show. Zeker. Want ja, het is donderdagavond en dan 8 uur. Ja, en dan is het absoluut tijd voor de disco-muziek. Na het geweld van het Hollandse hits gebeuren vorige week natuurlijk. Ja, en het blijft maar mooi weer, hè? Geweldig, ja. Het is, eens even kijken, 30,5 graden hier in de studio. Ik heb de hele dag in 35 gestaan, dus het is lekker koel hier. Heerlijk, ja. Dus dan hoeven we het daar in ieder geval niet meer over te hebben. We gaan het natuurlijk nog even hebben over de eclipse van gisteravond. Want daar heb ik nog wat dingen gezien. Dat vond ik nog wel leuk. Dus dat ga ik even vertellen. En we gaan Jan van Weterlo natuurlijk bedanken voor zijn geweldig uurtje Muziekmuseum. Wat heerlijk altijd om daarna te luisteren. Jan, dankjewel. En wij blijven nog even in de tuin van het museum zitten met de twee uurtjes disco. Dat deden we met Cool and the Gang en Take It to the Top. Beetje mijn levensmotto moet ik zeggen. Doe het goed of doe het niet. Zo simpel is het eigenlijk, ja. Dus een heerlijk nummer. Maar dat is de volgende ook. Die is van Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.

De grootste hit voor de groep Eruption. One Way Ticket. Groepje uit Engeland had wat Afrikaanse en Amerikaanse muzikanten in hun midden en hebben twee grote hits gescoord. Dit was hun allergrootste uit 1979. Precious Wilson was de zangeres en die heeft later ook nog wel wat solowerk gedaan. Goed, we gaan beginnen aan de verzoekjes, want die stromen binnen, dus daar moeten we snel mee aan de gang. De eerste komt van Dick en Annelies vanaf de camping Hulshorst, of in Hulshorst. En ja, Dick, je koos voor het nummer Staying Alive. Ik hoop niet dat dat slaat op je verblijf op de camping, want anders moet je snel op zoek naar wat anders. Maar we draaien hem graag natuurlijk. Heel veel plezier nog daar. Aan het weer kan het niet liggen, zeg ik. Hier zijn de Bee Gees voor Dick en Annelies. MUZIEK

blijft absoluut lekker. De muziek van Grease met John Travolta, Olivia Newton-John en de hele crew natuurlijk uit 1978. Heerlijk. En daarvoor voor Dick en Annelies, Staying Alive van de Bee Gees. Gewoon blijven doorademen, Dick. Komt het helemaal goed. Nou, dan gaan we naar het volgende verzoekje. En die komt van Stijger 38. Ja, dat weet ik zeker met dit weer. Maar wel weer een heerlijk nummer. Fred en Mieke, dankjewel voor het verzoekje. We gaan naar Chaka Khan in Ain't Nobody.

0: Ja, Junior Gisgombe, zo heet hij. En ja, had in 1981 zijn enige hit die hij ooit gemaakt heeft met dit nummer, Mama Used to Say. Inmiddels is hij niet meer zo'n junior, want hij is de 70 gepasseerd. Maar ja, toen de tijd natuurlijk nog wel. En hij doet heel veel in de muziekindustrie. Goed, lieve mensen, zijn jullie daar weer van op de hoogte? En ja, ga ik jullie even mijn Eclipse-verhaal vertellen. Ja, want, nou ja, het is natuurlijk iets wat niet zo vaak voorkomt. Ik kon me 1999 ook nog wel herinneren, maar dat was een beetje zo snel tussen het werk door. Want volgens mij was dat redelijk overdag. Dat toen ja, de maan voor de zon schoof. Dus deze keer dacht ik, nou ga ik dat eens goed doen. En in ons, bij ons vorige, bij ons andere radiostation, RTV Noordoostpolder, was afgelopen vrijdag een berichtje dat ja, weerman Robert de Vries die dacht, nou weet je, ik ga naar de Westermeerdijk. Toen dacht ik, dat is nog niet zo'n gek idee. Ja, maar blijkbaar hebben wij heel veel luisteraars bij RTV Noordoostpolder. Want ja, ik kwam op die dep bij die dijk aan. Nou ja, de weg naar die dijk toe, zullen we maar zeggen. En ja, nou ja, ik had niet verwacht dat ik de enige zou zijn. Maar ik had ook niet verwacht dat het zo druk zou zijn. Niet te geloven. Echt, tot op de Westermeerweg stonden de auto's. Die hele weg naar de dijk toe stond aan beide kanten vol. En ja, ja, op de dijk aangekomen zag het helemaal zwart van de mensen. Geweldig, ja. Ja, ik vond het leuk, want ja, dat, ik had dat absoluut niet verwacht. En ik heb een kleine schatting zitten maken van hoeveel mensen er al zouden zijn. Maar zeker, nou ja, als je de auto stelde en het aantal mensen wat er dan in zit, dan kom ik toch tussen de 500 en 1000 man zeker. Absoluut. En we hebben het met z'n allen van genoten. Het was een heel mooi verschijnsel. En ja, helemaal goed. Dus ja, ik wilde dat toch even kwijt. Want soms dan denk je, nou ja, laat ik daar eens heen gaan. Dan heb ik een goed zicht. En dan ben je dus gewoon absoluut niet de enige. Wel leuk. Ontzettend leuk. Absoluut. Weer koffie uitgedeeld en noem maar op. Was even heel gezellig daar.
1: Pardon me, do you have change for quarter? I gotta make a phone call. Thank you.
0: Wij gaan verder met Lou Rolls.
1: I hope this woman don't take me to no changes today, because I had a hard...
0: I see you when I get there. Op de Westermeerdijk.
1: Address, yeah. Before I go home.

0: Heerlijke muziek van de formatie Rolls Royce. En Best Love. En ze zijn natuurlijk het meest bekend van de Car Wash. En toen ik gisteravond de lijst zat te maken, dacht ik, nou, dat is misschien voor jouw auto ook nog wel eens een keertje heel hard nodig. En dat was het ook dus. Dat hebben we ook even opgelost gisteren en vandaag bedoel ik. En daarvoor hadden we natuurlijk het heerlijke geluid van Lou Rawls. I see you when I get there. Heerlijk nummer. Absoluut.
1: Hey, listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it.
0: En ook als een lekker nummer, kom van de Pasadena's. Hier is Tribute Right On.

Ja, Gloria Gaynor natuurlijk met I Will Survive. En daarvoor hadden we de Pasadena's en Tribute. Right on. Ja, ook als een heerlijk nummer. Goed, wij gaan naar een nummer van Chic. En daar zit een best mooi verhaal achter. Wat ik jullie toch eens even met jullie wilde delen. Want Chic had een nummer geschreven in 1977 ergens. En dat werd helemaal grijs gedraaid in een grote discotheek in New York, Studio 54. En Nile Rodgers, de grote man van Chic, samen met zijn bassist Bernard Edwards, die dachten, wij gaan eens in die club kijken en eens luisteren hoe onze muziek gedraaid wordt. Dat ging overigens over dance. En dat was toen de tijd heel erg groot. Ik ga een klein stukje laten horen.

0: Ja, en de heren dachten, kom, wij gaan eens in die club kijken. Maar ze kwamen heel die club niet binnen.
1: Nee,
0: die uitsmijter die zegt, ik weet niet wie jullie zijn. En die heb je niks te zoeken en gewoon wegwezen hier. En hij riep er ook nog achteraan, fuck off. Nou, de heren die waren desdanig boos dat ze naar huis gingen. En in die week een nummer schreven en dat had de titel Fuck Off. Maar dat dachten ze toen ze dat klaar hadden, dat gaat natuurlijk nooit gedraaid worden op de radio. Dus we gaan het anders noemen. Dus we noemen het Freak Out. Ja, zelfs dat werd veranderd en het werd uiteindelijk Le Freak. Zo is het absoluut ontstaan en wij gaan het draaien natuurlijk.

Ja, het verhaal van het ontstaan van dit nummer van Chic. En ja, het is natuurlijk een enorme hit geworden. Dus dat is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Goed, lieve mensen, we lopen naar het nieuws van 9 uur. En daar gaan we uiteraard even naar luisteren. En we zijn heel graag weer terug met het tweede uur. We gaan eruit met Ryan Paris en Dolce Vita.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afwakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Jermaine Jackson, we don't have to take our clothes off. Nou ja, daar hangt er maar vanaf wat je gaat doen natuurlijk. Ja, zo simpel is het. Als je gaat zwemmen zou ik ze uitdoen, zeg maar. Nou, helemaal goed. Lieve luisteraars, welkom bij het tweede uur van onze disco show hier op Radio Emmeloord. En ja, we gaan natuurlijk op naar de VIP om 9:30. Maar heerlijke muziek, allemaal wat daar nog voor zit. Onder andere deze van de Four Seasons. Nummer uit 1976, hier is December 63, Oh What a Night.

heerlijke muziek van Nederlandse bodem van de Novo Band en You're Gonna Be Mine. Ja, hij komt regelmatig langs hier in de disco show en dat komt omdat het gewoon zo'n heerlijk disco nummer is uit de jaren 80. Synthesizertjes, mooie danspasjes, ja, past er helemaal in, geweldig. Helemaal goed, en daarvoor hadden we natuurlijk The Four Seasons en December 63, Oh What A Night. Ja. Goed, we gaan verder met nog meer lekkere muziek, natuurlijk. Want daarvoor zit ik hier.

Nick, zo heet het. What I got is what you need. En dan denk je, er komt heel wat. L-O-V-E, oftewel love. Ja, helemaal goed. En daarvoor hadden we natuurlijk Boney M. En Bahama Mama. Goed, lieve mensen, we zijn onderweg naar de VIP-plaats. Maar zover zijn we nog niet. We gaan eerst naar onze Gibson Brothers. Met een heerlijk nummer. The Non-Stop Dance.

Ja, helemaal goed. Barbara Streisand en Donna Summer. Enough is enough. Ja, no more tears. Zo is dat. Als het genoeg is, is het genoeg. Precies. En een heerlijk nummer. Goed, lieve mensen. We zijn op 9:30 uitgekomen. Inmiddels alweer een paar minuten erover. En dat betekent dat we aan onze VIP-afdeling aangekomen zijn. Aanbeland zijn. Die very important person. Die waarvan ik zeker weet wij allemaal hebben in ons leven. En waar we zo af en toe eens even bij stil moeten staan. Omdat het allemaal niet vanzelf is. En vanzelfsprekend is. Dat mensen van je houden. Bij je blijven. Je leuk vinden. Alles voor je doen. Nou ja, noem maar op. Vul het in. Wie het ook is. Het maakt niet uit. Maar ik draai er heel graag twee nummers voor. En dat gaan we doen. En de eerste daarvan is een verzoekje. En als er verzoekjes komen voor de VIP, dan draai ik die natuurlijk heel erg graag. En dat doe ik dus ook vandaag. We gaan naar een nummer uit. Eens even kijken. Ergens de jaren 80. Weet ik niet zeker. Nee, wel wat eerder. Maar dat maakt op zich niet uit. We gaan naar... dit is een jaren 70 nummer. We gaan naar de band Majority One. En het nummer heet Because I Love.

platen in het disco geweld hier vanavond op Radio Emmeloord. We hadden Majority One en Because I Love, nummer uit 1971. Ja, zo simpel is het. En het tweede nummer kwam van Chicago met zanger Peter Cetera natuurlijk. En If You Leave Me Now. Helemaal goed. We gaan weer even terug naar het disco geweld natuurlijk. Ah, zo'n geweld is het dan ook weer niet. Dames, daar is hij weer hoor. Ik moet ze wel te vriend houden. Dieter Bohlen en zijn mannen. Genaamd Modern Talking natuurlijk. Ah, die kan eigenlijk ook wel in de VIP, hè. You're my heart, you're my soul.

heerlijke muziek natuurlijk van Earth, Wind and Fire, onze huisband. Dat kan niet missen. Sing a Song uit 1975. 76 kwam het uit, in de hitparades tenminste. Komt van het album Attitude. Ja, dat weet ik dan weer. En daarvoor hadden we natuurlijk de Modern Talking in You're My Heart, You're My Soul. Nou ja, dan dacht ik, laten we dan ook maar iemand disco zingen. En daarvoor hebben we Ottawa maar even gecontracteerd, ja. En die zingen D-I-S-C-O.

dit nummer is van zichzelf al geweldig natuurlijk. Maar de zwarte remix, die is het helemaal. Hè. En we hadden hem al een maandje of zo niet gedraaid. Dus het werd hoog tijd dat hij weer eens voorbij ging komen. Donna Summer, natuurlijk. Wij gaan verder met de OJ's en de Love Train.

OJ's, lieve luisteraars, in hun Love Train brengen ons bijna aan het eind van deze versie van de disco show op Radio Emmeloord. Ik heb het over de vierde jaargang, nummer 41 alweer, op weg naar vijf jaar natuurlijk. Ja, ik ga jullie een prettig weekend wensen en als ik naar het weer kijk, moet dat absoluut gaan lukken. Gaat helemaal goed komen. Ik ben er weer volgende week donderdag 8 uur hier op Radio Emmeloord. Dank jullie wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende. Bye bye.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Daardoor kunnen ook zendingen met een waarde tot $800 worden belast. De uitspraak ondersteunt Trumps handelsbeleid en raakt onder meer online aankopen via grote platforms zoals Amazon en Alibaba. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Het conflict begon in 2023 omdat Tesla weigerde een cao af te sluiten. De staking eindigt zonder overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond die kritisch blijft op de aanpak van Tesla. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar 3 kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Ude zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden.